0: FM kogetesiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany ak kegere sait ak kigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel. Emo